0: 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar

0: Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde-Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit het vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. De KNVB wil definitief in Zeist blijven. De voetbalbond laat de zoektocht naar een nieuwe locatie elders in het land voorlopig varen, omdat er nieuwe kansen worden gezien om in Zeist alsnog een voetbalcampus voor de toekomst te realiseren. Dit besluit is gisteravond gedeeld met de bondsvergadering. Droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. En de vrouw heeft na jaren procederen ongelijk gekregen van het Italiaanse Hooggerechtshof in een zaak over het weigeren van kraanwater. Het hof oordeelde dat het recht op kraanwater geen consumentenrecht is. Het gaat om de toeristen die eind 2019 in een Italiaans 5-sterrenhotel verbleef en daar eisten ze kraanwater bij het diner. Daarvoor wilden ze zelfs betalen. Het restaurant weigerde dat en serveerde uitsluitend flessen mineraalwater van 7 euro. De vrouw stapte daarop naar de rechter met het argument dat water een universeel mensenrecht is. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: En dit zijn de headlines uit het nieuws. Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren tijdens een onrustig debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit een vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Daar is namelijk de pasgeboren giraffe Shaki overleden. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren tijdens een onrustig debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij riep de Kamerleden op om het geweld gezamenlijk af te keuren, maar kreeg niet de volledige Kamer mee. Met zijn waarschuwing doelde de premier met name op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lodewijk de Vos gaf duidelijk aan het geweld te verwerpen, maar stelde tegelijkertijd dat de onrust het rechtstreekse gevolg is van een falend asielbeleid. Een 13-jarige Britse jongen met het syndroom van Tourette en zijn familie zijn uit een vliegtuig gezet nadat de jongen meerdere keren het woord bom had geroepen. Zijn ouders spreken tegenover de BBC van discriminatie. De luchtvaartmaatschappij British Airways was een dag voor de vlucht al gewaarschuwd over de tics van de jongen die door zijn aandoening worden veroorzaakt. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En dat met behulp van AI. Kenners verwachten dat artiesten hier niet blij mee zijn wanneer er straks tientallen verschillende versies van hun liedjes in omloop komen. En droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Begin april was het nog volop feest in de Rotterdamse dierentuin toen giraf Sjaki werd geboren. Het jonge mannetje leek kerngezond, maar is op 24 mei toch plotseling overleden. Het jonge dier is naar de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties hard veroordeeld. Streamingplatform Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal, waardoor gebruikers binnenkort zelf nummers van bekende artiesten kunnen remixen. En droevig nieuws uit Diergaarde Blijdorp. Daar is namelijk de pasgeboren giraffe Shaki overleden. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: This is Radio Emmeloord on DAB+.

0: is Colourful Radio Emmalord.
1: Radio Emmalord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. En dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het brandgevaar is Defensie gisteren al gestopt met oefeningen met explosieven in de open lucht. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de oostelijke Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven, twee anderen hebben de aanval overleefd. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS News zijn bij deze aanvallen intussen 193 doden gevallen. En twee Franse tieners hebben gisteren bekend dat ze de 11-jarige Theo hebben gewurgd in Rennes. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen omdat het slachtoffer vispullen ter waarde van enkele tientallen euro's van hen zou hebben afgepakt. De jongen werd zondagmiddag met een natte handdoek gewurgd aangetroffen aan de oever van de rivier de Vilaine. Dat is vlakbij het centrum van Rennes. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. En dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de oostelijke Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. En twee Franse tieners hebben gisteren bekend dat ze de 11-jarige Theo hebben gewurgd in Rennes. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het brandgevaar is Defensie gisteren al gestopt met oefeningen met explosieven in de open lucht. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. Het Amerikaanse leger heeft gisteren in de oostelijke Stille Oceaan een boot aangevallen die volgens de Amerikanen werd gebruikt door terroristische organisaties. Hierbij kwam één man om het leven, twee anderen hebben de aanval overleefd. De regering Trump valt sinds september vorig jaar vaker boten aan van Latijns-Amerikaanse narcoterroristen. Volgens CBS News zijn bij deze aanvallen intussen 193 doden gevallen. En twee Franse tieners hebben gisteren bekend dat ze de 11-jarige Theo hebben gewurgd in Rennes. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen omdat het slachtoffer vispullen ter waarde van enkele tientallen euro's van hen zou hebben afgepakt. De jongen werd zondagmiddag met een natte handdoek gewurgd aangetroffen aan de oever van de rivier de Vilaine. Dat is vlakbij het centrum van Rennes. Het weer nog. Vandaag begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden, af en toe wat zon. Het blijft overal droog, maar een lokaal spatje regen is niet helemaal uitgesloten. De temperatuurverschillen zijn groot in het land. Het wordt 17 graden in het noorden, 23 graden in het midden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Terug in de tijd met de allerlekkerste Golden Oldies.
2: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

luisteraars, die zijn weer allemaal weer een hartelijk welkom met de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Jeroen de Graaf. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen trouwens. En met de Xanadu van het Electric Light Orchestra. Wat een geweldige groep is dat toch. En Olivia Newton-John natuurlijk met Xanadu. De heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. We gaan beginnen 1978. Doen we een hele mooie plaat van deze, van de formatie Racy. Kan ook een jaartje verder zijn trouwens. Het is een jaartje verder. Ik heb even snel op het toestel gekeken, daar staat het juiste jaartal op 1979. Nou, dat mag ook. Zat er maar een jaartje naast. Hè. Hier is Racy met Sam.

was een leuk plaatje van de formatie Racy van Lee Oliver Lahomi. Dit kwam daarna, hè? Some Girls Will and Some Girls Won't. We gaan naar 1968 toe, deze plaat. Tommy Boy's, dat is een lekkere plaat, is dit. Hè? Al mooie muziek uit de jaren 60 hier in de Gouden Oude Show. En als je dit bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Je hebt maar een paar plaatjes gemist, hoor. Dus dat kunnen wij wel door de vingers zien. Hier is Alice Long.

0: muziek of niet soms van Tommy Boys met Bobby Hart met Alice Long uit het jaar
1: 1968.
0: Dankjewel Tom. Tom Collins is dat, hè. Die roept dat gewoon rond. Hier zijn de Marbles.

0: Dat is helemaal uitgedraaid. Wat een mooie plaat of niet soms met Only One Woman. Eens even kijken, wat doen we? Nog eentje.
1: 1968.
0: Iemand blijft me roepen of niet soms. DVD, Dozy, Bicky, Mickey Tits. Met een geweldige nummer van toen. Met

0: 1968, wat een tijd geleden. Maar wat een mooie Save Me, Davy D, Dozy, Picky, Mick en Tits was dit.
1: 1973.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Ja, die man is van alle markten thuis. Hè. Die Tom Collins, de ene jaar toch is nog niet voorbij. Of hij roept alweer de volgende. 1973, het jaar van de beslissing van Veronica door de heer Van Doggen van CRM. Weten we dat nog?

Het is het jaar van de beslissingen van met minister Harry van Doorn, die toen de tijd besloot dat Veronica de nek werd omgedraaid. Doe even een plaatje van Veronica.

Als ik tegen de rode avondzon jou op het zilveren water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen voelen.

als eerbetoon aan Radio Veronica. Toen ze nog op de zee lagen. Triest einde toen de tijd op 31 augustus 1974. En daarna was het niks meer. Maar daarvoor was het natuurlijk uitstekend die muziek vanaf de Noordzee. Met die mooie programma's ook. Goedemorgen Tieneke, koffietijd met Tieneke. Muziek terwijl u werkt, kunt allemaal zomaar opnoemen. De top 40 met Lex Harding, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk ook de jukebox.

Das war eine sehr schöne deutsche Schallplatte, Rote Licht. Das war ein von Marianne Rosenberg und Ich bin wie du. We gaan bellen. Ik weet niet of het nummer nog bestaat. Hè? Het zijn 9 cijfers, dus dan is het al nep.

00235609. Wat een lekkere plaat uit België was dat, van de Vlaamse formatie. Inderdaad, dat is België. Dat is Dubbel de Graaf met Trinity. 1976 waren Tom Collins. Oh, die is even koffie aan het drinken. Ja, dat kan.

hele mooie opname van de MacDuff Dimension. Die kennen we ook van PS I Love You. Dat was The Chinese Band. Toen een tijd een hitmaker op Radio Miamigo Internationaal. Vanaf de 272 van de Middengolf. Dit is ook uit 79. Ook uit diezelfde periode van de Miamigo's. Ja. Ook een oude hitmaker. Wat een toeval. In België, puzzel met A Living in Love hier in de Gouden Oude Show.

een heerlijke plaat van toen. Toen er nog hele mooie muziek werd gemaakt. Ja, er werd nu ook wel mooie muziek gemaakt. Maar de gouden oude show met die oude hits, dat is nog steeds het mooiste wat er is. Hè. Een beetje spannend muziekje is dit van Gloria. Met The Last Seven Days.

je zo'n spitter bent in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show hier beneden in de kelder, dan kom je toch wel pareltjes tegen, of niet? Soms deze van Gloria met The Last 7 Days. Het is ook een pareltje. Hier is Joe Dolan in...

0: Joe Doden, dit lijkt wel een soort aflevering van Muziek Terwijl U Werkt met Hans Mond. Weten we dat nog? Joe Doden met Make Me Night.
1: De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier.
2: Johan de Graaf, de gouden oude show.
0: Onder het motto, wij houden stand, Veronica moet aan land. De formatie Cream met White Room.

prachtige plaat, prachtige muziek uit de jaren 60. White Room van de formatie Cream. Zullen we er nog gewoon een doen uit de jaren 60? Zullen we het gewoon doen? Ja, waarom ook niet? Daar komt ie. Van Consortium met All the Love in the World. Straks een lekkere disco knalplaat. Maar eerst even

Oh, de Graaf, wat een slechte timing heb je toch weer gedaan. Want de disco knalplaat, ja, die kunnen we helaas niet draaien. Want het is alweer het einde van het eerste gedeelte van de show. De gouden oude show. Toch snel gegaan, maar goed nieuws. Die disco knalplaat houden jullie natuurlijk te goed in het tweede gedeelte van de gouden oude show. Dus ik zou zeggen, tot strakjes.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. Een ruimtevaartdeskundige benadrukt dat de bouw door het zware terrein en de enorme temperatuurverschillen een flinke klus wordt. Omdat de plannen nog niet heel concreet zijn, is het bovendien nog maar de vraag of de basis in 2032 daadwerkelijk klaar is. De Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens klimaatcritici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodige paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Nederland organiseert vandaag en morgen een nieuwe jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in het Vredespaleis in Den Haag en in de Universiteit Leiden. Premier Jette verzorgt de opening. Naast politici komen er volgens de organisatie ook sprekers uit andere sectoren aan het woord om te praten over internationale veiligheid. En in driekwart van de veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Alleen in Noordoost-Nederland, Noord-Brabant en delen van Zuid-Holland is het risico niet verhoogd. Vanwege het risico op natuurbranden is Defensie gisteren al gestopt met openluchtoefeningen met explosieven. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

welkom in het tweede gedeelte van de show. De Alessi Brothers, waren dat een mooie plaat of niet? Stond met Oh, Oh, Lori. Kennen we deze nog uit de 77? De Climax Blues Band hier in die gouden oude show met Couldn't Get It Right.

0: van platen die je niet zo vaak behoort in de diverse programma's. Leuk om te beluisteren, de Climax Blues Band met Couldn't Get It Right.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knolplaat. De formatie Tietz in uit Enschede, dat ligt in Nederland. Bijna tegen de Duitse grens aan. Hè? Hier is Dear John.

dat zijn de mensen van The Sweet, The Sweet Love en Monza. Monza was haar neef. Ik heb het over de formatie Ferrari hier in de Gypsy Girl. We gaan naar België, Vlaanderen. Het is ook zo'n leuke plaat van de Dream Express. Deden toen de tijd mee met het Songfestival

The Million in 1, 2, 3. Ja, die hebben een hele mooie plaat gemaakt, of niet? Soms was er eentje van de Dream Express. Het is ook zo mooi in de Nederlandse taal. Van Maggie McNeil. En we gaan terug naar de kust.

en echte originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

Pin, dat was er een keer van de formatie, de Nederlandse formatie, de Classics. Ja, deze komen niet uit Nederland, nee. Een geweldig plaat van Chicago met Saturday Night in the Park.

heb geen idee waar de man over zingt. Eigenlijk een Daniel Gerard, dat is de man van The Butterfly, hè, van die grote hit. Klinkt toch goed, ik moet toch eens gaan navragen waar het over gaat. Oh, hij gaat wel bellen zo te horen. De muziek van toen met deze, oh, dat is ook zo'n mooie plaat. Kennen we deze nog van de Osmond Brothers? Dit was een solo plaat. Oftewel de heer Daniel Osmond met Puppy Love.

I'm on my way, dat was een hele mooie van de George Baker Selection. Het gaat weer bijna tegen het einde lopen van de show. Zo snel gaat het, namelijk een minuut of 12, 13. Kringsel de koek.

Dat is een mooi of niet soms van Patricia Pai met Living Without You. Ja, we zijn er bijna doorheen. We zijn er bijna doorheen, hè? Ja. Nou, nog een plaat of twee te gaan. Misschien nog maar één keer zelfs. Roy Black und Anita.

was de ene laatste plaat in de show. Met de show is deze Auf der Welt zu sein. Roy Black samen met Anita de Moesia en Anita. Dit is de laatste. Even kijken, deze. We gaan hardlopen. We gaan hardlopen met de Spencer Davis Group met Keep on Running.

0: Al Viver. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische Staten. De Spaanse politie heeft het hoofdkantoor van de Socialistische Arbeiderspartij in Madrid doorzocht. De Guardia Civil onderzoekt mogelijke illegale partijfinanciering. Premier Sanchez en oud-premier Zapatero worden samen met andere partijprominenten genoemd in onderzoeken naar fraude, corruptie en machtsmisbruik. Zo ligt onder andere steun aan luchtvaartmaatschappijen onder vuur. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur van klimaatskeptici vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Volgens de critici misbruikt de zender het kleurengebruik om onnodig paniek te zaaien en de huidige hittegolf in Frankrijk ernstiger te laten lijken dan deze is. De zender meldt op X dat deze kritiek gepaard gaat met een golf van beledigingen en bedreigingen via sociale media. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag op deze mooie zomerse dag. Woensdag 27 mei 2026. Live uit Studio 19 vanuit een zonnig Emmeloord. En dankjewel Johan Graaf voor de afgelopen 2 uur. En Johan is uiteraard terug.

Ja, dat was natuurlijk Kaoma met het leuke Lambada. En het was natuurlijk ook altijd een heel leuk videoclipje. En goedemiddag, warm Nederland. Wie luistert naar Radio Emmeloord via Middengolf, DAB Plus of internet. En ook Hans en Mieke in Purmerend, Dickie Denkes, Willem Keekstra, Jan Oosterveen en René van Elst.

Ja, ik draai hem altijd omdat ik het toen mooi vond in 1963. De oud-programmaleider van Radio Veronica, Tony Vos. Met een nummer van Nat King Cole. Het wordt een zwoele, zotte zomer. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, Barry White met de zware stem. En Annelies betrad net de studio en bracht allemaal wentelteefjes. Dankjewel Annelies, dat vind ik heel lekker. Iedereen smakelijk eten.

zijn de headlines uit het nieuws. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bosfloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. NASA wil de komende jaren een permanente maanbasis bouwen die vanaf 2032 continu bewoond moet worden. In 17 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanochtend het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Het weer nog, vanmiddag steeds vaker zon en het blijft overal droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Temperaturen liggen iets lager dan gisteren. Die liggen tussen de 17 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden. Morgen is een beetje vergelijkbaar met vandaag, maar vrijdag dan wordt het weer warmer.

Ja, daar raak je toch wel van in zomerse sferen. James Last met Biscaya. En de poes heeft het pand verlaten, want die houdt niet van wentelteefjes. Dat kan natuurlijk. Eens even kijken, dan hebben we hier Johnny Holiday, ook alweer vanuit 63.

Dusty Springfield met de Springfields, Island of Dream. Het is toch een prachtig nummer. Het is vandaag mooi weer, morgen mooi weer en vrijdag wordt het weer warmer. Dus de korte broek maar weer aan.

Katrine en de Waves, Walking on Sunshine. En dat knalt de middengolfzender uit die in de zon staat in Pietersbierum. En van de DAP-zender die staat in Emmeloord, ook in de zonneschijn. Het straalt allemaal uw kant op.

Het blijft toch een prachtig nummer van de Friske famkes Maywood. Mother, how are you today? En hier is Jim Pitney.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Péter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. De Filipijnen hebben een onafhankelijke waarheidscommissie opgericht om onderzoek te doen naar duizenden doden tijdens de omstreden oorlog tegen drugs van oud-president Rodrigo Duterte. De commissie staat onder leiding van een voormalige rechter van het internationaal strafhof. Duterte wordt in Den Haag vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische Staten. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024, waarmee de ontbossing het laagste niveau sinds 2019 bereikte. Ondanks deze daling was het gekapte gebied nog steeds groter dan de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht samen. Het resultaat sluit aan bij de doelstelling van de Braziliaanse president Da Silva, die illegale ontbossing tegen 2030 volledig wil stoppen. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Ja, de Spencer Davis groep met Keep On Running. En dat doen we bij Radio Emmeloord. En inmiddels ook een mooie lijst gekregen van Willem Keestra. Met allemaal zomerhits. Die mix ik er wat doorheen de komende weken. Dankjewel Willem. En welkom bij mijn tweede uur.

David Menidou met Coca Cabana. Of zoiets, hè? Goedemiddag, Aukje Zuidema, Erik Rodaal, Evert Grootherde, Guus Bruin en Sander Lindenburg. En hier is Connie van den Bosch.

Ik weet niet wie de formule van Stars on 45 bedacht heeft. Misschien wel Joost de Draaier. Maar in ieder geval werd het groot succes. Alle oude nummers in een nieuw jasje door een koor. En dat liep als een trein.

Ja, de Birds met Mr. Spaceman. Een vrolijk plaatje op deze zonnige woensdagmiddag. En we hopen dat u van de Radio Emmeloord ook nog een beetje zon krijgt.

Headlines uit het nieuws. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. De Spaanse politie heeft het hoofdkantoor van de Socialistische Arbeiderspartij in Madrid doorzocht in het kader van mogelijke illegale partijfinanciering. In Brazilië is vorig jaar 20% minder bos verloren gegaan dan in 2024. Dat is het laagste niveau sinds 2019. En de Franse televisiezender BFM-TV ligt onder vuur vanwege weerkaarten die te rood zouden zijn. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

trompetist Marty met de Maanserenade. Dat kwam uit eind 1969. En ik weet nooit wat ik draai als ik 12 uur begin. Ik zoek van alles bij elkaar. En het is voor mij dus ook een verrassing. Maar deze, ik dacht, deze moet er toch bij.

Ja, mooi nummer van Ricardo Conciante. Ja, ik ben niet zo goed in Italiaans. Wat is het? Per lei. En uiteraard in een zomersprogramma horen ook de Beach Boys.

Corrie Konings en de Rekels zonder het te weten. Ik vind het een mooi nummer, het 1971. En ik maakte net weer even een programmaoverzicht met AI. AI, of zo had men het noemt. En ik sta perplex wat er allemaal mogelijk is. En het nieuwe programma is inmiddels klaar, zie ik. Dus dat is toch allemaal wel weer heel leuk.

ABBA met Dancing Queen. En dit was het dan weer voor deze woensdagmiddag 27 mei. Ik ben terug vrijdagmiddag om 12 uur. Ik dank u voor het luisteren. Ik wens u een hele prettige dag. En na tweeën komt René van Elst.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. De rechtbank in Breda heeft 12 jaar cel opgelegd aan de 24-jarige Jordi C. voor een dodelijke schietpartij in een Jumbo-supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam de 44-jarige Thomas van Wanrooy om het leven. De schietpartij volgde op een ruzie tussen twee vrouwen die escaleerde tot geweld in de winkel en uiteindelijk een fatale confrontatie. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Peter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. Enkele tientallen militairen van een Duits-Nederlands legerkorps gaan waarschijnlijk naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Dat melden bronnen aan het ANP. Defensie heeft het nieuws nog niet bevestigd. Met een tactisch hoofdkwartier in Estland wil de NAVO sneller kunnen reageren op een mogelijke Russische aanval op de Baltische Staten. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Ik ben er weer.
3: Ik ben er weer.
2: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
3: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
2: Met René van Elst.

heerlijke, prachtige combinatie blijft het toch. Barbara Streisand met Barry Kip met hun hit Guilty. In 1980 sloegen deze twee absolute wereldsterren de handen ineen voor een heel album. En de titelnummer werd een gigantisch succes. En ik kan je vertellen, een succes wordt het ook de aankomende twee uurtjes. Krantcafé René is er voor jou met de muziek uit de historie. En af en toe zo'n nieuwe plaat. En laten we maar heel snel beginnen. Mijn naam is Van Elst. Van de warme romantiek die je net hebt gehoord, gaan we over naar een heel andere sparrende sfeer uit het begin van de jaren 80. De Australische band Icehouse scoorde in 82 een enorme hit met die mysterieuze Hey Little Girl. Welkom bij de show.

moet weer even ademhalen, want dit was die heerlijke opbeurende soul van Archie Bell en de Drells met Don't Let Your Love Get You Down. Deze groep uit Texas wist als geen ander hoe je een positieve boodschap moest verpakken in een supervriendelijke en soepel ritme. We blijven in het fantastische muziekjaar 76, maar we gooien het tempo en energie nu flink omhoog. De Amerikaanse rockband Wild Cherry speelde destijds vooral rockmuziek, totdat een fan in het publiek riep: gaan jullie ook nog wat funky muziek spelen? Blanke jongens. En de zanger Rob Parisi schreef daarna: play that funky music.

Halverwege de jaren 90 was er geen ontkomen aan dan de legendarische album Jack Little Phil. Dat vol stond met rauw en eerlijke nummers zoals deze. Head Over Feet, Alanis Morissette. En dat was 1996. Dan gaan we 10 jaar terug in de tijd en verruilen de gitaren voor een flinke dosis funk en disco van de meest succesvolle groepen uit de muziekgeschiedenis. In 86 brachten de mannen van Kool & The Gang het album Forever uit met daarop deze heerlijke hit Peacemaker, oftewel Kool & The Gang.

soul- en popzangeres Jackie Graham met die heerlijke dance hit Set Me Free. Dan gaan we eventjes 10 tandjes terug, oftewel we laten het dansen achter ons met deze fantastische plaat van de Amerikaanse zanger en pianist Billy Joel. We gaan terug naar 1976 met James.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

zonder twijfel een van de allergrootste Nederlandse hits van de afgelopen jaren. Terug in de tijd. Dan gaan we even naar David Guetta en Chris Williams. En Tomorrow Can't Wait. We laten de gezellige kroegsfeer gewoon achter ons. En we knallen er lekker tegenaan. Een plaat uit 2008.

Oh, dat was een flinke brok energie uit de late jaren 90 met die Beastie Boys en legendarische Intergalactic. Met die herkenbare vervormde robotstem, de ronkende beats en de legendarische videoclip waarin een gigantische robot Tokio onveilig maakt. Dan gaan we eventjes van die buitenlandse hip-hop naar deze plaat van McFadden en Whitehead. En Ain't Stopping Us Now. Laat lekker luisteren. Je radiostation staat boordevol muziek vandaag in Krant Café René.

Pac-Man Turner overdraait met die verrassende Relax Looking Out for Number One. We gaan richting het tweede uurtje, maar eerst nog eventjes Vanessa Paradise en Be My Baby uit 92.

0: drie uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. De Gezondheidsraad adviseert om het vaccin tegen meningokokken B voorlopig niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de raad is het aantal besmettingen relatief laag en wegen de voordelen van vaccinatie niet op tegen mogelijke bijwerkingen, zoals koorts bij jonge kinderen. In 2024 werden in Nederland 121 gevallen van de bacterie geregistreerd. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. Het Hongaarse parlement heeft gestemd om de terugtrekking uit het internationaal strafhof terug te draaien. Daarmee blijft Hongarije lid van het hof. De eerdere stap werd ingezet onder ex-premier Orbán, maar zijn opvolger Péter Magyar wilde dat besluit terugdraaien. Het ICC heeft onder meer arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Israëlische functionarissen. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog en waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
3: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
2: Met de beste platen en jouw favoriete muziek.
3: En jouw favoriete muziek.

Welkom terug bij het tweede gedeelte. Krantencafé, René, ik neem je nog een uurtje mee. Will Smith was dit natuurlijk met Getting Jiggy With It uit de late jaren 90. Met zijn herkenbare vrolijke rapstijl. En die super aanstekelijke sample van een oude disco-klassieker wist The Fresh Prince destijds wereldwijd alle dansvloeren te veroveren. Dan gaan we eventjes naar Tony Thompson. Jawel, die kennen we uit de tijd natuurlijk als de geweldige leadzanger van de R&B-groep High Five. Maar in 93 liet hij met zijn solo-hit I Wanna Love Like That horen wat hij in zijn mars had.

Oh, het was die ultieme clubhit Just Dance van Lady Gaga en Colby Adonis. In 2008 maakte de wereld voor het eerst kennis met deze popkoningin. En met dit nummer zetten ze meteen wereldwijd alle hitlijsten en dansvloeren op hun kop. Dan maken we even een flinke sprong terug in de tijd voor een van de meest iconische nummers uit de Nederlandse popgeschiedenis. In 1969 bracht de George Baker Selection hun allereerste single uit. En welke was dat? Nou, deze, Little Greenback.

heerlijke plaat van The Police, Every Breath You Take. Even wat anders, wil je een plaat aanvragen voor volgende week? Ja, dat kan natuurlijk. Ga dan eventjes naar mijn website www.popmagazine.nl en vul daar eventjes een formulier in. Wat en hoe en voor wie? Nou, zo moeilijk kan dat niet zijn. Dan ga ik eventjes naar Mutt, want wist je, The Cat Crept In gaat over een soort klemrock stoeipoes die binnenwandelt, de boel op stelte zet en net zo snel weer verdwijnt. En dat het nummer in 1974 zelfs de nummer 1 positie in Nederland pakte.

0: Het was de opvolger van Dynamite en Tiger Feet, die allebei op nummer 1 stonden. En de nummer moest dus een enorme hit opvolgen. Nou, nog zo'n hit. Annie Lennox staat klaar met Why.
1: De beste gaan we houden.

Dit nummer verscheen op het album Made in Heaven, dat na de dood van Freddie Mercury werd afgemaakt met de zangpartij die hij nooit had opgenomen. De overgebleven bandleden bouwden er deze verrassende dansbare track omheen. You Don't Fool Me, Queen uit 1996. En dan is het nu tijd voor een 12-inch You Are Everything, D-Train.

0: waarbij het hitmaken nog lang niet verleerd was. Louise Gers Pardoel.
1: Het is weer tijd voor een biografie waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: De Fugees waren in de jaren 90 een van de belangrijkste hiphopgroepen ter wereld. De groep bestond uit Lauryn Hill, Wyclef Jean en Pras Michel. Ze brachten een unieke mix van hiphop, soul, reggae en R&B. De naam van de groep kwam van het woord River Gees, een verwijzing naar de Haitiaanse achtergrond van Wyclef en Pras. In 1996 braken ze wereldwijd door met het album The Score. En op dat album stond grote hits als Fujila, Radio Not en natuurlijk Killing Me Softly, waarmee ze in veel landen de nummer 1 positie haalden. Vooral de stem van Lauryn Hill maakte toen enorme indruk. Het album groeide uit tot een echte klassieker en won meerdere Grammy Awards. Toch gingen de groepsleden al snel hun eigen weg. En Lauryn Hill brak solo door met haar album The Miss Education of Lauryn Hill. Terwijl Wyclef Jean en Pras Michel ook afzonderlijk succes bleven hebben. Ondanks een relatief korte carrière blijven de Fugees een van de meest invloedrijke groepen uit de jaren 90. En natuurlijk ga ik draaien Killing Me Softly.

Nou, dat was die Britse soulband Hot Chocolate met een vroegere hit Brother Louie. Hoewel de meeste mensen deze groep natuurlijk kennen van de latere dansplaten zoals Your Sexy Thing. Lieten ze in 1973 met het nummer een hele andere indrukwekkende kant van zichzelf horen. En horen, jawel, als je goed hoort, dan zitten we alweer aan het eind van het programma. Krantcafé René zit erop. De twee uurtjes hebben we weer achter de rug bijna. En ik heb nog één plaat te gaan. Onder andere eentje van Sting en Englishman in New York. En wat mij betreft, ga even naar de website www.popmagazine.nl. Waarom? Nou, dan lees je bijvoorbeeld het uitgebreide artikel over de Fugees. En je kan altijd een plaat aanvragen. Een hele fijne dag nog.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de NOS geen kosten rekent aan horecaondernemers en organisatoren voor het vertonen van WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Volgens Kamerleden moet het gratis zijn voor evenementen tot 5000 bezoekers, omdat de NOS publiek geld ontvangt. Het kabinet wordt gevraagd de omroep daarop aan te spreken. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. Letland gaat de verdediging tegen drones langs de grens met Rusland en Belarus versterken. Het land wil speciale teams inzetten met zogeheten killer drones om ongewenste drones uit de lucht te halen. Aanleiding zijn meerdere incidenten waarbij drones het NAVO-luchtruim binnenkwamen. Volgens Letland zorgt de oorlog in Oekraïne voor toenemende veiligheidsrisico's in de regio. Hebben we nog het weer? Zonnig en droog, er waait een matige noordoostenwind. De middagtemperatuur is zo'n 15 tot 19 graden in het noorden, elders tussen 20 en 24. In het zuidoosten nog iets warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit zijn de greatest hits, jaargenoten.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1968.
2: Hey Jude is geschreven door Paul McCartney voor de destijds 5-jarige Julian Lennon om hem een hart onder de riem te steken. Zijn vader John Lennon heeft zijn moeder Cynthia in de steek gelaten voor Yoko Ono en de kleine Julian heeft het daar erg moeilijk mee. Het nummer zou daarom ook eerst de naam Hey Jules krijgen. Maar dit werd uiteindelijk toch aangepast. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 1. Hey.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar.
1: 1968. Red Red Wine is geschreven en gezongen door de Amerikaanse singer-songwriter Neil Diamond. In Nederland werd het nummer gecoverd door TZ-zanger Pieter Tettero voor zijn debuutsingle als solozanger. Als achtergrondzangeressen zijn Patricia en Yvonne Pai te horen. Het bleek ook zijn enige single te zijn die de hitlijsten zou behalen. Hoogste positie in de top 40 was nummer 6.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1968.
2: Tim Harden schrijft If I Were a Carpenter in de jaren 60. Het lied wordt iets vertraagd en aangepast voor Bobby Darin, die er als eerste een Amerikaanse top 10 hit mee scoort. Het befaamde duo van producers Dozier en Holland arrangeert in dezelfde periode een vollere versie van het nummer voor de Four Tops, die er ook succes mee hebben. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 4.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar.
1: 1968.
2: Fleetwood Mac's vertolking van Need Your Love So Bad is een tijdloze klassieker die op prachtige wijze de blues roots en muzikale bekwaamheid van de band laat horen. Oorspronkelijk geschreven door Little Willie John, werd het nummer tot leven gebracht door Fleetwood Mac door hun emotionele en soulvolle interpretatie. Hoogste positie in de top 40 was nummer 7.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt het vuur in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Een meerderheid van de grotere organisaties in de geestelijke gezondheidszorg voldoet niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Van de 87 onderzochte organisaties voldeden er maar 6 volledig aan de norm. De inspectie wil dat instellingen dit jaar nog verbeteringen doorvoeren en zich onafhankelijk laten controleren. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. 5 van de 7 dorpsbewoners die een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gevonden, melden reddingswerkers. 2 anderen worden nog gezocht. Gespecialiseerde duikers gingen maandag op zoek en vonden de mensen in een ondergrondse grot. De reddingsoperatie gaat door onder zware omstandigheden. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Live Nation heeft weer een stevige concertagenda klaarstaan, dus hou je tickets in aanslag. En terwijl we vooruitblikken, duiken we ook even terug in week 22 van de muziek- en de filmgeschiedenis. Een periode waarin nieuwe geluiden en grote filmstappen het landschap voorgoed veranderden. Straks draaien we ook Lana Del Rey, de melancholiekoningin van de moderne pop. En de Pet Shop Boys die komen langs en die brengen hun strakke synthpop mee. En dan is er ook nog Black Legend bijvoorbeeld. Zij zorgen voor pure

Zo net hoorde je Robin S. met de opvolger van haar eerste knaller. Van pure 90s pop naar een sound die nog altijd werkt op elke dansvloer. En we schakelen meteen door naar een gedenkwaardige plaat van Eric Clapton. Van Club Vibes naar gitaarvuur, met andere woorden. Van dansvloer naar de blues. Zo hoort een platenkast te klinken. Hier komt Eric Clapton.

0: Sommige bands maken muziek. Noordkaap maakt geschiedenis. Het verhaal van Noordkaap begint in 1990, waar het winnen van Humo's Rock Rally de start betekende van een van de meest invloedrijke bands in de Belgische muziek. Met songs die ondertussen tot het collectieve geheugen van de Vlaamse rock behoren, staat Noordkaap al jaren garant voor concerten die echt binnenkomen. Recht in het hart en recht in de maag. Rauw, intens en tegelijk meeslepend mooi. Hoog tijd daarom dat Stijn Meuris en de zijnen afzakken naar Herenthout. En dat doen ze, eindelijk, op zaterdag 20 juni. Want dan staat Noordkaap op het podium van de legendarische zaal Lux. Tickets zijn spijtig genoeg al uitverkocht, dus daar hoef je geen moeite meer voor te doen. We hebben het in het verleden al meermaals over zaal Lux gehad en zeker onze Nederlandse vrienden zullen dat niet direct kunnen plaatsen. Maar je hoort het van Stijn Meuris zelf wat Lux ooit betekend heeft voor de groepen die momenteel tot het zeg maar summum van popmuziek behoren en vroeger daar hun eerste stappen hebben gezet. Hier komt Stijn Meuris zelf en daarna Noordkaap.
1: Als je de affiches bekijkt van groepen die ooit in de Lux, en ik weet, veel zalen doen dat, hè, en ze hebben gelijk, maar dat zijn dan vaak grootstedelijke zalen. Maar in Herenthout, fantastisch, in een kleine gemeente langs de Straden, ik kan dat nog altijd bijna niet geloven. U2, Suzy and the Banshees, een van mijn favoriete bands. Dire Straits, The Godfathers heb ik er ook gezien. The Triffids in 1987. Als je al die groepen optelt, dan heb je een, voor mijn generatie het perfecte festival.
2: Dit is

Everybody Hurts is R.E.M.'s open hand naar iedereen die het moeilijk heeft. Geen poëzie en geen metaforen. Gewoon een eerlijke boodschap. Hou vol. Het nummer benoemt dat gevoel van wanhoop, maar herinnert je er tegelijk aan dat niemand alleen staat in zijn verdriet. Die simpele hold on is bijna een schouderkloppen. Hier is Everybody Hurts.

dan zijn we toegekomen aan de Live Nation concerten die de volgende weken en maanden gepland staan. Over Mono is terug. En hoe? Het Britse broederduo Tom en Ed Russell dropt begin augustus hun nieuwe plaat Pure Devotion en trekt daarna de wereld rond met een gelijknamige tour. Op dinsdag 10 november 2026 staat de ING Arena in Brussel in brand. Nieuwe beats, nieuwe energie en de track die hen groot maakte. Hun passage op Jazz Middelheim vorig jaar bewees al dat de chemie tussen die twee niet te stoppen is. Ook Céla Sou en The Gallants schrijven een laatste hoofdstuk. Na een indrukwekkende tour door Europa nemen ze afscheid van dit gezamenlijke avontuur. Op zondag 20 december 2026 sluiten ze in schoonheid af in het Koninklijk Circus. Verwacht een intense, warme, bijna filmische avond. Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel. Bazaar hoeft niet te kiezen. Zij worden al jaren in de Vlaamse muziekhemel gezet. De band viert 10 jaar Bazaar en doet dat samen met hun fans in de Roma in Antwerpen. Op dinsdag 29 juni 2027. Een jubileumshow die je voelt tot in je ribbenkast.

De single Drive werd bijna nooit het nummer dat we vandaag kennen. Niemand in de band, en dan hebben we het over de Cars en Drive, voelde zich comfortabel om het te zingen. Tot Benjamin Orr, normaal geen liedzanger, het probeerde. Hij zong de eerste zin en de studio viel stil. Enrico Kasek, de normale frontzanger, wist meteen, dit is zijn nummer. Zo werd Drive het meest emotionele en grootste internationale succes van de Cars. Gezongen door de man die eigenlijk zelden de lead deed. Een toevallig moment dat uitgroeide tot een ware klassieker.

En dan nu even terug naar het moment waarop een carrière ontplofte. Want Videogames van Lana Del Rey was nooit bedoeld als wereldhit. Het was een slaapkamerproject dat per ongeluk de wereld rondging. Lana, toen nog Lizzie Grant, speelde in kleine clubs in New York met een album dat niemand hoorde. En een carrière die muurvast zat. Tot ze thuis, met een laptop en een simpele microfoon, een traag melancholisch nummer opnam. Namelijk Videogames. Ze knipte er zelf een clip bij, vol oude Hollywoodbeelden en webcamfragmenten, en zette het op YouTube. Geen label, geen promo. Het internet werd eerst stil en daarna oorverdovend luid. Plots wilde iedereen weten wie is die mysterieuze vrouw die deze filmische stem brengt. Labels doken erop. Videogames werd een wereldhit en Lana Del Rey werd in één klap het gezicht van die nostalgische Hollywoodpop. Trouwens, deze week verschijnt haar langverwachte album Stove. Een country-getint hoofdstuk dat haar verhaal weer helemaal openbreekt. Lana Del Rey en haar eerste grote hit, Videogames.

0: Lefbos is een Nederlandse singer-songwriter, acteur en woordkunstenaar. Geboren in Veenendaal op 12 juli 1961. Hij woont en werkt al decennia lang tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika en bouwde een carrière die zowel muzikaal als theatraal diep verankerd zit in de Lage Landen. Stef Bos brak door in 1991 met het nummer Papa, een emotionele klassieker die hem in één klap een grote naam maakte in Nederland en België. Wij horen hem nu met Is dit nu later?
1: We speelden ooit verstoppertje.

Fast Car van Tracy Chapman gaat over ontsnappen, maar vooral over het besef dat je soms wel wegraakt, maar je problemen met je meeneemt. Het is een van de meest eerlijke, rauwe en menselijke songs uit de jaren 80.

Ondertussen zijn we toegekomen aan ons vaste item in het programma. Wat gebeurde er in week 22 ondertussen in de muziekwereld? Op 27 mei 1997 was er The Verve. Die bracht de Bittersweet Symphony uit. Het nummer dat hun carrière katapulteerde en hen tegelijk in een beruchte rechtenstrijd duwde. Op 28 mei 1983 was er Arena Cara. Die staat wereldwijd op nummer 1 met Flashdance What a Feeling. Het anthem van de jaren 80. Op 29 mei 1999 was er Britney Spears, die bereikte de nummer 1 positie in de Verenigde Staten met Baby One More Time. En dat was meteen het begin van een nieuw poptijdperk. 30 mei 1969. De Beatles nemen The Ballad of John en Yoko op in één dag, met enkel Lennon en McCartney in de studio. En 31 mei 2005 was er Coldplay, die dropte Speed of Sound, de eerste single van X and Y, meteen een wereldhit. En op 1 juni 1967 was er Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles dat verscheen. Een van de meest invloedrijke albums ooit. En tenslotte 2 juni 1978 was er de soundtrack van Grease, die kwam uit en wordt een van de best verkochte soundtracks aller tijden.

Delilah, The Queen of Sheba van de Dolly Dots, is een typisch jaren 80 popverhaal. Verpakt, vrolijk verpakt moet ik zeggen, maar eigenlijk gaat het over een mysterieuze onweerstaanbare vrouw die overal waar ze komt de aandacht naar zich toetrekt. Het nummer vertelt het verhaal van een Laila, een vrouw die bijna mythisch wordt voorgesteld. Vandaar de verwijzing naar de koningin van Sheba. Heeft niks te maken met dat kattenvoer natuurlijk. Een figuur uit oude legendes die bekend staat om haar schoonheid, macht en charisma. Dolly Dots dus en Laila, The Queen of Sheba.

beroemde baseballs in 2009 besloten om Umbrella van Rihanna te coveren, hadden ze maar één missie. Moderne hits ombouwen tot pure jaren 50 rock'n'roll muziek. Alsof Elvis zelf even was binnengesprongen. Maar Umbrella was een gok. Het origineel is strak, modern R&B pop. Totaal niet het soort nummer dat je spontaan in een rockabilly jasje zou steken. Toch hoorden ze in die melodie iets dat perfect werkte met slapback echo, contrabas, doo-wop koortjes en die typische hipswingende jaren 50 groove. Ze namen het nummer op alsof het uit 1957 kwam. En dat contrast werd hun handelsmerk. Het resultaat? Een wereldwijde virale hit, vooral in Duitsland, België en Nederland. En de doorbraak van...

Hij was een van de meest frisse koppen uit de Britse synthpopgolf van de jaren 80, Howard Jones. Met zijn herkenbare keytar, zijn positieve teksten en dat warme optimistische stemgeluid brak hij door met hits als What Is Love, New Song en Like To Get To Know You Well. Jones stond bekend als de man die filosofie en popmuziek samenbracht. Songs die catchy waren, maar altijd een boodschap hadden. Geloof in jezelf, blijf vooruitkijken en laat je niet tegenhouden. Things can only get better. Hier is Howard Jones.

0: Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT platenkast. Altijd feest, altijd best.
1: In 1979 speelde U2 verschillende vroege Ierse shows, waaronder optredens waar ze onder meer als support act stonden voor Thin Lizzy. Dit was vlak voor hun internationale doorbraak en nog voor hun eerste grote tour. Thin Lizzy gaf U2 daarmee een van hun eerste kansen om voor een groter rockpubliek te spelen. De exacte data verschillen per bron, maar alle betrouwbare tourarchieven plaatsen deze supportmomenten in het najaar van 1979. Hier is Thin Lizzy himself met Whiskey in the Jar.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkopen van vertrouwelijke gegevens uit rechtbanksystemen. De 35-jarige vrouw uit Woerden gebruikte het geld volgens de rechtbank voor haar gokverslaving. De verkochte informatie zou onder andere gelinkt zijn aan meerdere explosies en brandstichtingen in Den Haag. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt-het-vuur in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-inzet, zodat het schip later eventueel ingezet kan worden bij de Straat van Hormuz. Ook worden voorbereidingen getroffen om een team voor mijnenbestrijding en explosieve opruiming naar de Persische Golf te sturen. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: We zijn terug, deel 2 van de LVT-platenkast. En weet je, soms valt er zo'n plaat uit de kast waarvan je meteen ziet hoe de ogen van 50ers en 60ers beginnen te blinken. Zo'n titel die je maar hoeft uit te spreken en bam, je zit weer in je jeugd. Kijken naar dat kleine tv-toestel, bij sommigen nog zwart-wit en bij anderen die al kleur hadden. Vandaag hebben we precies zo'n klassieker vast. Een nummer dat niet alleen een hit was, maar ook een soort tijdcapsule. Je hoort de eerste seconde en je weet, ah ja, dat is die weer.

0: Verleden week vertelden we u dat Neil Young geboren was in 1941 in Minnesota. En vandaar staat hij in het programma met de single Heart of Gold. Een klassieker die eigenlijk ontstond uit rugpijn. Neil Young kon trouwens begin jaren 70 amper recht staan door zware rugproblemen. En dus greep hij noodgedwongen naar de akoestische gitaar. In die rustige periode schreef hij Heart of Gold. Een simpel, warm nummer dat recht uit zijn hart kwam. Tijdens de opnames in Nashville liepen James Taylor en Linda Ronstadt toevallig de studio binnen en hun achtergrondzang gaf de song precies die gouden gloed. Het werd zijn grootste hit ooit, al vond Young dat het hem te mainstream maakte. Maar voor ons blijft het een tijdloze parel. Heart of Gold en Neil Young.
1: De Platenkast, een radioprogramma met muziek uit verschillende decennia. Presentatie Luc van Turnhout.

Vlaamse zangeres Jasmin pleegde in 2009 zelfmoord na een periode van zware emotionele en psychische pijnen. De directe aanleiding was een scheiding van haar vrouw Marianne Dupont, die haar bijzonder hard trof. Maar zoals bijna alle zelfdodingen was het geen één op één oorzaak. Het was een combinatie van relatiebreuk, kwetsbaarheid, depressieve gevoelens en een lage innerlijke strijd. Haar familie en vrienden hebben later gezegd dat ze al langer worstelde met donkere gedachten, maar dat de breuk alles versterkte en haar draagkracht wegviel. Het nummer dat we nu horen bevestigde dat gevoel dat ze doormaakte door de beëindiging van het huwelijk met haar vriendin. Hier is Jasmin en het wondermooie Ik was zo graag bij jou gebleven.

En dan nu een duet dat eigenlijk nooit had mogen bestaan. Volgens de platenbazen dan toch. De Pet Shop Boys hadden What Have I Done To Deserve This klaar, maar ze hoorden er een stem bij, namelijk die van Dusty Springfield. Iedereen verklaarde hen gek. Dusty was trouwens al jaren uit beeld, maar ze deden het toch. En in de studio klikte het meteen. Haar soul, hun synths, pure magie. Het werd een wereldhit en Dusty's grote comeback. De Pet Shop Boys en Dusty Springfield dus met What Have I Done To Deserve This.

0: Volgens Live Nation Nederland worden de volgende concerten aangemeld. Opnieuw een reeks grote namen die bevestigd hebben. Overmono en Pucifier die zakken in november 2026 af naar de gashouder. Terwijl Cat's Eye en Daniel Caesar later dat najaar de Ziggo Dome vullen. Tove Lo in de Afas Live, Jimmy Carr in de Rij van Amsterdam en DLT in Amsterdam Paradiso staan ook op de kalender. Verder vooruit, Olivia Rodrigo die komt in maart 2027 naar de Ziggo Dome en Five Finger Death Punch viert hun 20-jarig jubileum in februari 2027 in Afas Live. En dan voor België en Nederland wordt nog aangekondigd Luca Bloem, die een grote najaarstour gaat inrichten. Van 20 november tot 18 december. Met stops in onder andere Vlaanderen, Ternat, Gent, Mechelen, Zaventem en in Nederland Rotterdam, Groningen, Arnhem, Heerlen, Amsterdam en tenslotte ook Breda.
1: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT Platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.

En dan nu, een nummer dat Brian Ferry schreef op de Bahama's, terwijl Roxy Music aan hun laatste hoofdstuk werkte. More Than This klinkt alsof het boven de wolken hangt. Warm, dromerig en bijna gewichtloos. Ferry zei later dat hij de woorden liet stoppen omdat het gevoel belangrijker was dan de tekst. Een tijdloze klassieker met andere woorden uit 1982. Roxy Music en More Than This.

0: Het zijn soms de gewone dingen des levens die bijdragen tot zeg maar hit. En dat was bij Bart Peters het geval. Bart Peters die natuurlijk het talent heeft dat bijna niemand zo goed beheerst. Van iets doodnormaals iets heerlijk muzikaals maken. En Brood voor morgen vroeg is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Het verhaal gaat dat Bart tijdens het schrijven van nieuwe nummers thuis rondliep zoekend naar inspiratie. Geen drama, geen grootse emoties, geen wereldproblemen, gewoon het leven. En plots riep zijn vrouw vanuit de keuken: Bart, vergeet niet dat je brood moet meebrengen voor morgen vroeg. En hij moest lachen, want dat was exact wat hij zocht. Een klein momentje dat iedereen herkent, maar waar niemand ooit een lied over zou schrijven. Behalve hij dus. En zo ontstond een nummer dat eigenlijk zegt: geluk zit in de kleine dingen. Het zit in samenleven, in kleine gewoontes, in brood dat 's ochtends klaarstaat.
1: De Platenkast met Luc van Turnhout.

muziekliefhebbers kennen de volgende plaat misschien van de Kane Gang. Maar dit is een origineel Tears for Fears nummer. Geschreven door Roland Orzabal en Kurt Smith voor hun comeback-album Everybody Loves a Happy Ending. Het heeft die warme, soulvolle popsound die wat doet denken aan de jaren 80 Blue-Eyed Soul. Hier zijn Tears for Fears en Closest Thing to Heaven.

0: Wat gebeurde er in week 22 in de filmgeschiedenis? Een van onze vaste punten in het programma en daar zijn we nu aan toegekomen. Op 27 mei 1933 was er Walt Disney. Die introduceerde The Three Little Pigs, een van de meest invloedrijke animatiefilms uit de vroege studiojaren. En op 28 mei 1987 ging The Untouchables in première. De film die Kevin Costner en Sean Connery naar een nieuw niveau tilde. Godzilla kwam uit op 29 mei 1998. En dat was wereldwijd een kaskraker en het werd een van de grootste marketingcampagnes ooit in de jaren 90. Op 30 mei 2003 was er Finding Nemo en die groeide uit tot een van Pixar's meest geliefde films. Mission Impossible 2 wordt uitgebracht op 31 mei 2000 en brak meerdere box-office records. En Star Trek 3 The Search for Spock ging in première op 1 juni 1984. En tenslotte was er 2 juni 1989 Dead Poets Society verscheen. Het werd een moderne klassieker dankzij een iconische rol van Robin Williams.
1: De platenkast gaat geen muziekgenre uit de weg.
2: Van classic rock over new wave.
1: Tot een discokraker uit de jaren 70.

En dan nu een Springsteen-klassieker die vrolijk klinkt, maar eigenlijk over iets heel menselijk gaat. Hungry Heart vertelt het verhaal van een man die altijd op zoek is naar meer, zelfs als hij daardoor zijn gezin achterlaat. Bruce schreef het nummer trouwens eerst voor de Ramones, tot zijn manager zei, dit is te goed, dit hou je zelf. En hier is hij, Bruce Springsteen met Hungry Heart.

bijna nu een nummer dat ontstond uit pure bandchemie. Jan speelde een riffje dat eigenlijk maar een oefening was. En Dries viel in. En plots hadden ze een song. Never Alone, Always Together werd de perfecte titel voor een duo dat muzikaal één blok vormt. Rauw, repetitief en helemaal Black Box Revelation.

bandfrustratie kan soms zeer succesvol zijn. Steve Ho speelde een riff om de spanning te breken. En John Wetton, die hoorde het en schreef er diezelfde avond een tekst over. Heat of the Moment werd hun grootste hit, simpel, direct en helemaal Asia. The Heat of the Moment.

0: Black Legend in 2000 hun danceversie van You See the Trouble With Me uitbrachten, dachten veel mensen dat Barry White het zelf meezong. Maar dat was niet zo. De originele sample van Barry White mocht niet gebruikt worden. Dus liet producer Enrico Ferrari een zanger zoeken die Barry's stem perfect kon imiteren. En dat werd Elroy Spoonface Powell. En die klonk zo overtuigend dat iedereen dacht dat Barry White himself op de track zat. Barry White hoorde het nummer later en reageerde verrassend positief. Hij vond het een slimme, frisse herwerking. Sterker nog, hij gaf achteraf zijn officiële goedkeuring, waardoor de single wereldwijd kon uitgebracht worden.
1: De platenkast met Luc van Turnhout.
2: Where the beat never stops. Never stops.

En daarmee schuiven we de lade van de LVT-platenkast weer dicht voor deze week. We hebben opnieuw een mooie reis gemaakt. Van de rauwe energie van Black Box Revelation tot de 90s melancholie van No Mercy. Van de bombast van Asia tot de warme soul van Barry White, die onverwacht opdook in Black Legend. En tussendoor passeerden ook Bruce Springsteen, Bart Peters, Roxy Music, The Pet Shop Boys en Willie Nelson. Artiesten die elk op hun manier kleur gaven aan deze aflevering. Muziek die verrast, verwarmt, doet glimlachen en soms even stil maakt. Dat is waarom we hier elke week samenkomen. Volgende week trekken we de kast opnieuw open. Met nieuwe verhalen, nieuwe ontdekkingen en natuurlijk die platen die je nergens anders hoort. Zelfde uur, zelfde zender en, zoals we steeds zeggen, zelfde goesting. Tot volgende week in de LVT Platenkast.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De autoriteit Consument en Markt grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Volgens de toezichthouder voldoet het bedrijf niet aan de vergunningsvoorwaarden en is de financiële situatie onvoldoende inzichtelijk. Kikker krijgt tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Klanten blijven volgens de ACM wel verzekerd van gas en stroom. Leiden verlengt de noodopvang voor asielzoekers in de Antoniuskerk tot uiterlijk 30 september. In de voormalige kerk verblijven zo'n 70 tot 80 asielzoekers. De gemeente helpt hiermee de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang. En vanaf morgen neemt ook Warfum een aantal dagen asielzoekers op. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt het vuur in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Liedjes bunkeren met Gert Meppelink.
1: Ja, hartelijk welkom op deze warme zomeravond, kunnen we wel zeggen. Fijn dat je weer bij bent. Ik vind het altijd gezellig. Lekker plaatjes bunkeren. En ook hier kom je voor alles voorbij natuurlijk, hè. Altijd verrassend. We gaan ook vanavond heel veel leuke oudjes draaien. Ook plaatjes die we niet eerder gedraaid hebben, ook weer erg leuk. Had u erbij gezocht natuurlijk. En dan het warme weer. En dan de airco's allemaal aan. Oh, oh, oh, wat is het toch weer zomer. Maar gelukkig is het vandaag een beetje afgekoeld. Het is hier 25 graden, dus redelijk vol te houden, moet ik eerlijk zeggen. Gisteren was het al heel erg warm hier. Ventilator staat aan. De discolampen staan aan. We kunnen beginnen met plaatjes bunkeren. En dat doen we met Earth and Fire.

een van mijn favorieten door deze Earth and Fire. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Geproduceerd met Jaap Egmond. En daarna volgt het nummer 1 hit Memories naar deze plaat. En deze behaalde positie 3 in de top 40.

Ja, we hebben gedraaid voor Danny Stoffer uit Duitsland. Deze Elvis Presley. Hij is helemaal Elvis verder natuurlijk uit 1959. Deze grote hit, One Night. En ja, nu het toch zo mooi weer is. En de rockjes weer tevoorschijn komen. Ja, dan kunnen we niet anders draaien dan Rod Stewart. Van zijn album Footloose en Fancy Free uit 77. Komt deze single er vanaf uit 78. 14e positie, week 10 van 78, dus nummer 7, Elvis Presley. En Rod Stewart, Hard Legs natuurlijk, dat bedoel ik, Hard Legs. Wat is het warm, hè?

0: Ja, wat een lekker nummer dit. Geweldig. Hier op Radio Emmeloord. Met een sterkere DAB Plus zender. I love you. Ah, nee. Ja, hij begon in 64 met Long John Bowery op te treden. En dus All Stars. Long John Bowery, die kennen we van Woke Me Up in the Morning, You My Baby. Later natuurlijk in de feestjes. Ook nog Jeff Beck, natuurlijk zijn die ook nog bij. Rasartiest Rod Stewart. En heeft hij nog modeltreinen ook nog.
1: Merkwaardige ontdekking. Steeds meer mensen nemen hun fietsen mee als ze op vakantie gaan. Zelfs naar het buitenland. De grote uittocht met onder andere 250.000 bouwvakkers is op de Nederlandse wegen zonder grote moeilijkheden verlopen. Statistici hebben vastgesteld dat ongeveer de helft in eigen land blijft. En 14% daarvan met name in de watersportgebieden. Vooral in het gebied van de Friese meren en rond de Zeeuwse eilanden heerst in deze dagen een uitermate druk scheepvaartverkeer. Dan zijn er de lui die ook letterlijk aan watersport doen. Bijvoorbeeld in de Kaagweek. Al hebben die tijdens de wedstrijden te kampen met de soms hinderlijke aanwezigheid van de toeristische voor hun pleziervaarders. Toch wisten de 12-voetjonnen nog wel ruimte te vinden voor hun wedstrijden. Nummer 373, de wildzang van Assel, passeerde met zijn co-equipier onder tal van bewonderende blikken als eerste de finishlijn. De slopende hitte dreef ook de niet-bootbezitters naar het water, zodat het in de natuurbaden overal geweldig druk was. Hetzelfde gold voor de kust en het al niet meer zo overheerlijk heldere Veluwemeer. Langs de randmeren van de IJsselmeerpolders is nauwelijks meer een plaatsje vrij voor de dagkampeerders of de langkampeerders in tenten of caravans. Kortom, het vakantieseizoen is echt begonnen.
0: Ja, ik zou zeggen, geniet ervan waar ik zit, aan het water, op de boot of aan de kant. Geniet van deze Radio Emmeloord-uitzending Plaatjes Bunkeren.

prachtige van Albert Hammond uit 73. De Peacemaker, wel heel hard nodig in deze wereld natuurlijk. En we gaan een plaatje voor Norbert. En dat doet me denken, Norbert van Slamrock heet hij. Hij komt uit België. Ik denk dat deze hem wel kent waarschijnlijk. Hij was zanger-regisseur, had alle shows natuurlijk met zijn Hea-meisjes natuurlijk. En hij nam ook eerst op de bandrecorder, maakte die programma's zoals ik dat vroeger ook deed. Eind, midden jaren 70 zo'n beetje. En eigen programma's maken op de tape. En zo is dat radio gebeuren een beetje ontstaan bij mij ook een beetje. Dus we gaan Norbert draaien in 1969. En dat vergeet ik nooit.

Boudewijn om een radioprogramma te verzorgen door de BRT2. En dat was pas een paar uur per dag of per week, geloof ik. En, maar het was een groot succes. En ik kwam vervolgens in contact met Silventak van CSN de Radio Mi Amigo natuurlijk. En presenteerde daar zijn enorme show. En natuurlijk de zaterdagse showtrein deed hij ook natuurlijk. En de Mi Amigo Drive 1 Show was hij wel de top DJ volgens mij. Ja, en Norbert is niet meer onder ons. Maar vorig jaar is hij volgens mij ergens overleden. Maar daarvoor zette hij allemaal hele leuke berichten op Facebook van zijn herinneringen. Dat was wel een heel, heel oeuvre wat hij gedaan heeft hoor, echt. We gaan een feestje bouwen. La Cumba van Sailor. Een Britse band.

ook eens lekker in de Golden Earring. En op deze woensdag 27 mei, Weekend Love. Zit er bijna aan de cohort weekend. Maar een klein beetje afkoelen, geloof ik. Maar is ook niet erg. De boeren verdienen ook een beetje water. Gezongen en geschreven volgens mij dit nummer ook door George Kooijmans. Van de Golden Earring dus. 79, Weekend Love. En dit zijn Immelfort en de Checkmates. What do you want to make those eyes at me for?

Ja, u luistert naar Radio Emmeloord. 4 meter onder het zeeniveau. In de polder. En met een lekker programma. Plaatje bunkeren tot 9 uur. En dat was Roy Orbison. En nu gaan we eentje doen. Even kijken. Amerikaanse rockzanger gaan we doen. En ik zit even te denken. Wie is er ook weer? Eddie Money. Nou, we gaan gewoon draaien. Baby Hold Me. Een lekkere rock. We komen uit Los Angeles. In 1978.

ik hou je wel even bezig, wordt tot 9 uur. Ja, hou hem lekker op je hoofd, koptelefoon. En gooi hem lekker los. En dit was dus Eddie Money en Baby Hold On Me. Even een Duitse knijter, ja lekker. Osnabrück, kwam die vandaan. Uli Martin. Oh, Monica. Tweede plaats in de Duitse hitparade. Muziekproducent was Leo Leandros.

0: werden ze toch in de jaren 70 prachtige slagers gemaakt. Ja, die hitparade, die ZDF hitparade was altijd, hè, met Dieter Thomas Heck. Ja,
1: plaatjes bunkeren met Gert Meppeling.
0: Ja, we gaan bunkeren, plaatjes bunkeren. Dit is Doggy. Good enough. 4 weken tipparade. Maar dat had hij niet verdiend. Dat wordt hoger mogen staan in de top 40. We zitten toch even in 1996. Leuke plaat.

0: Ja, toch wel lekker plaatje bij Plaatje Bunkeren. Doggy, get enough. Ja, we zijn toen een verzoekje, want kregen een verzoekje van Piet van Rooyen. Die stuurde net een berichtje en die wil graag een plaatje aanvragen voor Victoria. En natuurlijk voor Johnny Wilbrink in Spanje. En dan kreeg ik net een berichtje van Johnny ook nog, dat hij het zwembadje nog moet opzetten. Want het is wel heel erg warm in Spanje, dus dat moet hij maar eens gauw gaan doen natuurlijk. Maar hij luistert, ze luistert allemaal naar dit programma, dus lekker genieten. En wat vroeg Piet aan voor jullie jongens in Spanje daar? Natuurlijk de Josh Baker Selection en Little Greenback.
1: Men vraagt en wij draaien.

Een topnummer dit van de George Baker Selection. Uit 69. Echte naam Hans Bouwers natuurlijk. En stond op nummer 9 in die tijd, in 1969. En ja, ik moet even zeggen tegen John natuurlijk dat hij binnenkort misschien weer naar Nederland moet komen. Want die frikadellen zijn hier wel heel erg lekker hoor. Lekker langskomen een keer, John. Schijnbaar zijn ze in Spanje niet te vinden. Maar dit is Anita Meijer.

koor in Rotterdam-Zuid. Verhuizen naar Rotterdam-IJsselmonde. Begon met een koortje. En werd een heel groot Nederlandse zanger natuurlijk. Anita Meijer, Rock Me Up a Mountain uit 1980. En behaalde 28 in de lijst. En dit doet me weer een beetje denken aan een discotheek in Dalen, vlakbij Koevoren. Dan draait dit als tune. Die discotheek die heet ook Spooky. Ja, grappig. De Swinging Soul Machine. Want het eerste uur zit er alweer op. Het gaat weer super snel. En ik ben zo na de break bij je terug natuurlijk. Dit is Spooky's Day Off.

0: is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De autoriteit Consument en Markt grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Volgens de toezichthouder voldoet het bedrijf niet aan de vergunningsvoorwaarden en is de financiële situatie onvoldoende inzichtelijk. Kikker krijgt tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Klanten blijven volgens de ACM wel verzekerd van gas en stroom. Leiden verlengt de noodopvang voor asielzoekers in de Antoniuskerk tot uiterlijk 30 september. In de voormalige kerk verblijven zo'n 70 tot 80 asielzoekers. De gemeente helpt hiermee de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang. En vanaf morgen neemt ook Warfum een aantal dagen asielzoekers op. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een staakt-het-vuur in Oost-Congo om de snel oplopende ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Volgens de WHO bemoeilijken geweld en onveiligheid de hulpverlening. Er zijn inmiddels honderden vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 doden gemeld. De uitbraak heeft zich ook verspreid naar buurland Oeganda. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Ja, ik heb het singeltje ook gewoon zelf gekocht natuurlijk, hè, 1981. Geweldig nummer dit, Love Games. Mark King op de bas. Ja, dat kan niet missen natuurlijk, dat lekkere tokkelen. Heerlijk, geweldig, je bent weer terug.
1: Plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.

Ja, die hoor je niet zoveel op de radio deze plaat. Cardinal Point. Italiaanse band. Ging zich vestigen in Alkmaar in Nederland. Zat hier een tournee ook. Vier leden. Geproduceerd door Hans van Hemen natuurlijk. En ze hadden leuke plaatjes gemaakt. Waaronder deze I'm the Grand Pretender. En we zijn live op Radio Emmeloord. Rechtstreeks vanuit de studio. David Dundas.

was de grootste hit van Dundas. En de nummer 3 in de piek in de UK Single Charts. En Billboard Hot 100 stond hij op nummer 17 met zijn jeans on. En hij was te zien in een reclame jingletje, een televisiereclame jingletje voor Brutus Jeans. En het bestaat vast niet meer, dus ik kan het wel zeggen. Brutus Jeans, daar deed hij dus werd die muziek voor gebruikt. Veel gezien op televisie. Dit is China Crisis, ook heel veel gedraaid. De cafetaria Handy, waar ik toen met mijn platenkoffertje naartoe ging. Dus rond 84 was dat. Wishful Thinking. Mooi nummer dit.

prachtige nummer dit. Ja, ik had dus in mijn koffertje en nam mee naar de discotheek. Stond er album Working with Fire and Steel. Daar moet je niet aan denken. Ik heb in Utrecht vlak bij de Demka-fabriek gewerkt. Daar werd staal gegoten. Nou, als je dat met dit weer moet doen, dan is het ook wel afzien natuurlijk. En met dat platenkoffertje ging ik dus naar de discotheek toe. En ja, de plaatjes gedraaid. En ik heb er dus herinneringen aan. En dat schijnt ook voor Daisy zo te zijn voor dit nummer. Zullen we gaan? Met de trein. Naar Zandvoort. Aan de zee. Lekker afkoelen. Een lekkere cocktail met wat ijsblokjes erin en dan hou ik het wel vol.

van het album Machine Head uit 72. Die Pearl was in Zwitserland om het album op te nemen met een mobiele studio van de Rolling Stones. En het is heel goed gelukt met deze single Smoke on the Water. De 12-inch versie heb ik ook al, het duurt 15 minuten. Die gaan we even niet draaien natuurlijk, want er zijn nog meer leuke plaatjes te draaien. Dat gaat alle kanten op. Dit is 1978 waar we zitten. Een nummer 1 notering voor Love. En de Trojan Horse, die hoor je niet zoveel deze plaat. We gaan hem gewoon lekker draaien. Gebruikt in de film Spetters uit 1979.

0: once you, and when you feel blue, she knows her place, right beside you, right beside you. And I want to know, what makes man stop tiring?
1: Was James Brown en Woman. Ah, lekker dit, heerlijk. Lekker schuifelen met je vrouwtje, natuurlijk, zo ging dat. Of met je mannetje, als je vrouwtje bent. Of met, ja, dat kan ook op een andere manier natuurlijk. Maar heerlijk is dat gewoon lekker aan elkaar vastplakken en lekker over de dansvloer heen hobbelen. Met die plaat James Brown. Nummer 27 was dat trouwens. Van album Body Heat. En dit kennen we natuurlijk ook nog. Die heren waren heel mooi uitgedost in de jaren 20 kleding. Champagne.

is natuurlijk Romeo Michael, natuurlijk Valentino Rollerball. Light Up My Eyes. Dit was de Rock and Roll Star. Opgericht in Rotterdam ook de leden Paulette Bronkhorst, Trudy Huzens, Bert van der Wiel, Jan Vredenburg. En Wally Taxi schreef volgens mij, ik het helemaal goed heb. En dit was een grote hit, 1976. Wij draaien ze wel hoor. We gaan even naar Frankrijk met Gilbert Beck.

Hoeveel kan niet ontbreken vanavond? Summer in the City uit 66. Ja, wat is het toch heerlijk weer. Hè? Wat is toch weer genieten lekker in het zwembad achter huis. Of weet ik veel waar je allemaal aan het doen bent. Op de boot, op de fiets, lekker rondfietsen. Koptelefoon op, lekker muziek aan. Met je DHB Plus Radio kan je ons overal ontvangen. We gaan dus een stukje synthesizer muziek draaien van de Orchestral Maneuvers in the Dark. Helaas bleef deze plaat maar 3 weken in de tipperaar staan. Dat was heel erg zonde natuurlijk. Verdienen veel meer. Dit is Message. Geniet ervan. 4 uur. 4 minuten lang. OMD uit 1980. Van een debuutloze LP.

eerste single die ze uitbracht, die heette Electricity. Die heb ik ook wel, volgens mij, die heb ik ook in de lijst staan. En natuurlijk, later werden ze natuurlijk ook heel erg bekend met die andere grote hits natuurlijk die ze later uitbrachten. En met, ja, kijk hoor, was het ook alweer, even kijken hoor, wat ik kan vinden. Maar wanneer was dat ook alweer? Nou, ik zie het even niet zo snel staan, maar ook Gaston Manoeuvres in the Dark was dit met Message. En die heb ik er nieuw opgenomen, dus die klinkt alweer lekker trouwens. Golden Classic. Ja, tijd voor de Golden Classic. Made of Orleans bedoel ik, ja. Hij schiet me wel weer te binnen. The Seekers. I'll never find another you.

wel een golden classic, hè? Ja, zeker. The Seekers. Even naar België. Charme zanger Art Sullivan. De prachtige nummer Ensemble. Haal ook maar de tipperaar. Wat zonde. Sommige platen blijven hangen in die tipperaar. Zonde.

Oorspronkelijk van The Four Preps, wat ik helemaal goed heb. En Sofstel bracht opnieuw uit. Change It Love in 1981. Ja, en dan zit de tijd er alweer op. En het zijn die 2 uur weer snel gegaan. It's only a matter of time.

Ja, dat was de band Breeze. Ja, uit Amsterdam stonden Fred Jansen, Bart van Schoonhoven en Eddy van Torenburg. Actief tussen 1973 en 1980. Vooral eind jaren 70, ja, eind jaren 60. Zeg ik dat goed? Eind jaren 60, begin 70 populair. En ze stonden in de top 40 met It's Only a Matter of Time. En dat zit er inderdaad weer op.

Ja, mijn allereerste radio-uitzending live. Toen ik weer ben begonnen met radio maken was in 2016, dacht ik. En heb ik deze tune gebruikt, het eerste jaar. Dat was op Round the Sound Radio. Ik heb 7, 8 jaar daar gedraaid. En toen werd het een beetje onstuimig. Maar het blijft leuk, hè, radio maken. Nou, een hele fijne avond. Graag tot volgende week. Hier op Radio Emmeloord. Dan ben ik weer bij je terug natuurlijk. Bye bye. De groetjes. Geniet van een mooie weer. Hoi hoi.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de jeugdzorg en Veilig Thuis in Stadskanaal na de ernstige mishandeling van twee kinderen. De inspectie spreekt met betrokken organisaties en medewerkers en brengt later een rapport uit. De zaak kwam aan het licht nadat een meisje zwaar gewond en ondervoed in het ziekenhuis belandde. Procureurs-generaal van New York en New Jersey hebben FIFA gedagvaard in een onderzoek naar de verkoop van WK-tickets. Voetbalfans zouden zijn misleid over zitplaatsen en mogelijk te hoge prijs hebben betaald door onduidelijke indelingen en veranderende ticketcategorieën. Het onderzoek richt zich op wedstrijden in New Jersey, waaronder de WK-finale. De autoriteit Consument en Markt grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Volgens de toezichthouder voldoet het bedrijf niet aan de vergunningsvoorwaarden en is de financiële situatie onvoldoende inzichtelijk. Kikker krijgt tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dit niet, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Klanten blijven volgens de ACM wel verzekerd van gas en stroom. Het kabinet gaat morgen opnieuw in gesprek met vakbonden en werkgevers over een mogelijk sociaal akkoord. Aanleiding is het besluit van minister Veilbrief om het plan voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd in te trekken. Vakbonden vinden de toezeggingen nog onvoldoende en dreigen opnieuw weg te lopen van de onderhandelingen en aangekondigde stakingen door te laten gaan. Het weer dan, het blijft droog en de wind neemt wat af. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Op veel andere plaatsen is het 9 tot 13 graden. Morgen veel zon en warm met een temperatuur tussen 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

it hot. I like it warm. Popcorn.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. Het ministerie van Defensie ontkent dat marinefregat De Ruiter Chinese territoriale wateren heeft geschonden. China claimt het schip te hebben verdreven bij de betwiste Parasa-eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Defensie stelt dat het fregat in internationaal vaarwater voer en zijn geplande route vervolgde. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de jeugdzorg en Veilig Thuis in Stadskanaal na de ernstige mishandeling van twee kinderen. De inspectie spreekt met betrokken organisaties en medewerkers en brengt later een rapport uit. De zaak kwam aan het licht nadat de meisjes zwaar gewond en ondervoed in het ziekenhuis belanden. Een Amerikaanse nieuwszender CBS heeft het contract beëindigd van correspondent Charlene Alfonsi. Zij maakte een rapportage over een Salvadoriaanse gevangenis met Venezolaanse migranten, uitgezet door de regering Trump. CBS kreeg zware kritiek toen de hoofdredacteur de uitzending aanvankelijk tegenhield. Alfonsi noemde dat een politieke beslissing en censuur. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevat die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zorgen geuit over het verbod van de overname van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ambassadeur Joe Popolo overlegt met Washington over de vraag of Nederland hiermee de handel met de VS belemmert. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren. En dan tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel helder met plaatselijk wat sluierbewolking. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 19 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterke stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokke B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterke stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.